Quindi si ferma anche sopra un giannastro solare. E intanto lo come nido da chi lo fa. E poi mi sono chiamato. Beccai di stroma tra me. E mi sono fatto fuori un sotto il naso, la più stretta in palla met onberispelijk recht. Wie dat niet klaart, weet je niet. Sommige kameraden zijn veranderd, doordat de inzet niet konden opmaken. Hier, met deze zin, aan deze tafel.

Keine. Ja, na, niet om te hurgen. De handen achter de rug in woelen geklonken. Menselijk wezen, man of vrouw, naakt opgetrokken van de grond. IJzers worden in het vuur tot gloei gebracht. Een emmer water staat klaar om menselijk wezen weer bij te brengen. Dat is toch niet bedoeld.